gezicht is zo moe. Dat wat je op je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij. Jij mij verleid.

Gezag is hoe moe, dat wat je bakken doet. En als je mij zoet, nou wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

als mijn asje kwaad is, jouw wangen wordt zo rooi. Als jij mij laat proberen verstaan, voor jou is het belangrijk dat ik jou uit recht zal worden. Als ik met jou op wil maken,

0: Is Lea met dromer, is kyk na verjaarsdag, op hierdie dag die 5de, want het vandag is 5de augustus, Neil Armstrong sou vandag verjaar het, ons herdenk dan Neil, dan is dit ook Jesse Williams verjaarsdag, hy word 45 jaar oud TV acteur, wat gespeeld in Grey's Anatomy, ook Law and Order and Beyond the Break. Verder wat ons deurkyk, kan ons sien, dit is ook die verjaarsdag van Mark Strong, hy is een Britse acteur, Tinker Soldier Spy het ingespeel, hy was in Sherlock Holmes, ook die Imitation Game was hy in, Kick-Ass, Kingsman, The Secret Service het ingespeel, Zero Dark Thirty en so gaan die lys aan. Dis ons bekendes dan, wat vandag verjaar, as het jou verjaarsdag is, mag dit een wonderlijke dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Eno 4.1 SFM.

0: to Neil Towns met Somebody's Daughter. En voor het Suid-Afrikaanse kunstenaar Jeremy Loops met Gold. Nou die dag gesien, gister denk ek, een nieuwe liedje wat hy uitgebring het. Cover, of wat hy nou uitbring, een cover van Tina Turner, Simply the Best. Joch, dit lyk en klink absoluut stunning, maar in elk geval. Ons luister volgende na Freddie Nest met Sê My, en dan is het nog so paar minute voor jou 12 uur nies en voor Enrico jy weer verder gaan geselskap hou.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Jonas Brothers met Only Human. En op die noot, tyd vir my om jou te groet, mag jy een heerlijke middag hê. Ek speel uit met Jeuning en ek wil met jou dans. Geniet om.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Op neus na, draai ek af, nou kan ek kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

Kijk, het was maar net a legend van een song daar. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Ons kyk nou eens een beetje sportgeskiedenis. 1963 op hierdie dag, Craig Breedlove stel die wereldspoedrekord op land, of wereldlandspoedrekord op, van 407.45 mijl per uur. Dis 655.73 kilometer per uur. En die Spirit of America by Bonneville Salt Flats in Utah. Dan 1973, 15-jarige Australiese swemmer Stephen Hollard verpletter Mike Burton's wereldrekord oor 1500 meter met een massieve 14.78 secondes in Brisbane. 1986, Ingrid Christiansen van Noorwe stel wereldrekord oor 5000 meter op, langafstand atleet in Stockholm, Swede. Dan 2012, Jamaikaanse naloop superster Usain Bolt wen die 100 meter by die Olympiese Spelen in Londen in 9.63 sekondes en breek daarmee die rekord wat hy in die Olympiese Spelen van 2008 opgestel het. En 2017, ook op hierdie dag, ook Jamaikaanse naloop superster Usain Bolt eindig derde agter Justin Gatlin en Christian Coleman in sy laaste individuele wedloop, die 100 meter by die IAAF Wereldkampioenskappe in Londen.

0: Johnny M. met hart sy huis. Nou, miskien vir jou hier vandag, in dag geval, baie geluk. Ek hoop jou dag was absoluut onvergeetlik en dat iemand dit vir jou baie, baie, baie speciaal gemaakt het of gaan maak nog. Jy het jullie verjaardag met 'n paar bekendes en legendes. Daar is raker Youngblood, actrice Olivia Holt, acteur Jesse Williams, nog een acteur en absolute legende Mark Strong, en laaste maar definitief nie die minste nie, die absolute legende filmvervaardiger van onder andere Guardians of the Galaxy. Ons praat natuurlijk van James Gunn. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: 90.1 SFM.

0: Dis reg, hy gaan jou vang. Sandra Prinsloo, deur Elvis se seun. En mooi goeienaand en welkom. Woensdag aand, die 5de Augustus. Hoi, my naam is Corrie, ek saam met jou tot en met 9:00 vanaand toe. Tussen 7 en 9 verskuif uit oor verskeie onderwerpe, maar tot ons daar uitkom net die beste in musiek. Hier is Posduif met Laat Val Die Water.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Ons het begin met Olly Murs en Demi Lovato en 'n liedjie getiteld Up. Dit ons geluister na Armand Hofmeyer met Winter. Gelukkig is Winter so half en half op pad uit. Ons gaan seker nog een of twee stoute koue fronte kry, maar die weer raak al lekkerder en beter. En ons het net geluister na Appel met Suikerbos. Hier is Snotkop en Monique Stein met Smoor Verlief.
1: Jeno 4.1 SF

0: Royal Inn met Runs in the Water. Voor dit Leo Sonskei met Dance Till Night en Zerilda met Mascara. Wouter van de Venter volgende met Toe Roep Jy My.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Pst, jy, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

Goed, wat ek gaan doen is, ek gaan hier en daar net een feit of twee uithaal van wat oor die 2020 tydperk gebeur het, maar op die 22ste januari, het was, hierdie is een belangrike, maar dit was die begin. On January the 22nd, 100 million people were placed in lockdown in Wuhan in China. All forms of transport in and out of the city were suspended from 10 a.m. local time.

nog wat van haar geword het. Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien. Ek het oral rond gevraag.